Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knibbelt langs ramen, het motregent

gesmurfd. Geloof wat je ziet, je ogen liegen niet. Smurf hier, smurf daar, smurf nog meer. Sta in een kring en smurf een dans. Wat is je bloemenkrans? Smurf joepie, tis toppie. Heb je energie voor de beachparty? Vijf gedaan, koel dan af met een duik in de oceaan. Vakantie hier, de juiste keus, tis paradijs. Ligt voor je neus, we smurfen en vieren. Versie.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Je vindt er geen maagden, geen lepels van goud. Die heilige schriften zijn verwarrend en oud. Er staat nergens geschreven dat elke zot mag misbruiken en moorden in de naam van God.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Oh, kom. Ik zie vragen zelf vanochtend. Hoor hier een pakje. Hé, hey, mannen.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening 2 zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama's stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen 2 metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Dit is de Gouwe Oude Show met Johan de Graaf.
4: Herinnert u zich deze nog?

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Het is weer de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Studio 2, daar bent u mee verbonden met ondergetekende Johan de Graaf. Wat een heerlijke plaat hè, om mee te beginnen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Van Len Berry hier in die Gouden Oude Show. Dat was een grote hit uit de jaren 60. Verderop in de show natuurlijk weer aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een sureshot, een treitenschijf, een hitmaker. We weten het nog niet. Hè. We zoeken dat zo meteen even op en dan gaan we straks even kijken welke plaat dat gaat worden. Ook verderop hebben wij nog aandacht voor de tune van toen. De tune van de radiostation van de vroeger. Ja. Ik weet al welke, maar ik hou de spanning er nog even in. En dan wordt het toch leuk om nog eventjes de spanningsbogen aan te spannen, zou ik zeggen. Goed, 1, 2, 3, dat was de eerste plaat in het programma. Dit is de tweede, hier zijn de Supremes.

prachtige, onverslijpbaar deze muziek van de Supremes hier in de show met Baby Love. Kennen we deze nog? Waarschijnlijk wel, hè? Die zijn de Ronettes met Baby, Baby, I Love You.

was een prachtige plaat van de Ronet met Baby, Baby, I Love You. Straks aandacht voor een zeezender tune van toen. Dat is een nieuw item in de Gouden Oude Show. Ja. Dat is wel een hele mooie tune, daar ga ik straks even wat van vertellen. Maar het heeft in ieder geval iets te maken met de Mabo 2. Ondertussen deze van de McDuff Dimension.

0: Dat is een geweldige plaat, een echte zeezenderplaat of niet. Soms deze van de MacDuff Dimension hier in die Gouwenhoven Show. En dat is de titel. Aandacht inderdaad nu voor een zeezendertune van toen. Oh, how I think I love you. Dat is er eentje van Phil Woods. De titel is Guess What, maar beter bekend om de tune van dit programma.
1: Remaster draait door.

gaat dus om de tune van het programma Dreammaster van Radio Noordzee Internationaal. Elke werkdag live vanaf de Mebo 2. Het is toch eens leuk om zo'n oude tune te beluisteren hier in die gouden oude show. En dat gaat dan binnenkort een vast item worden in de show. De tune van toen. En deze keer inderdaad Guess What van het programma Dreammaster. Van Phil Woods trouwens. Het Phil Woods Orchestra. Er is ook nog één groot orkest, Earth, Wind and Fire.

0: leuke plaat of niet, zoals deze van de formatie Eurus, Wind and Fire. En de titel, I Can't Let Go.
1: De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Dat is een leuke plaat of niet, zoals deze van The Cats met The Magical Mystery Morning.

0: van Journey Kraagman in de gelederen of niet, zoals deze uit Den Haag komen ze. Earth and Fire met The Fire of Love.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.
3: What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops,

dus de man van Beretta, van de Beretta Thing, ofwel Sammy Davis Jr. met de Candyman. Muziek, heerlijke muziek, zoals deze van de Monkees. Ook zo'n gouden oude hit die nooit verveelt met de Daydream Believer.

Een van de Monkees, dames en heren, die heeft iedereen wel herkend aan het herkenbare stemgeluid van hun, of niet? Terwijl de Daydream Believer straks verderop natuurlijk nog aandacht voor een mooie alarmschijf. Deze keer gaat verklappen, een alarmschijf. Maar eerst even deze van Julio Iglesias, Un Canto a Galicia.

Dat is toch een mooie of niet zoals deze. Want Guido Iglesias met Un Canto a Galicia. Speciaal draait hij altijd voor Anneliese in Emmeloord. Als je haar tegenkomt in Emmeloord, doe haar even de groet. En dan zeg je gewoon tegen haar Café Contorte. Dan weet ze precies wat ik bedoel. De muziek, heerlijk muziek van toen. Wat dacht je van deze, van daarna?

0: Dat is mooi of niet, soms deze van Dana met All Kinds of Everything. Zo bijna tegen het einde van het eerste gedeelte van de show. Zoals ik al zei, tijd voor een zeezender-item van toen. De alarmschijf van Radio Veronica.
1: I'm walking in a hot pink.
2: Op zaterdag 26 juni aanstaande om 9 uur in de studentensociëteit op het Sint-Janskerkhof in Utrecht de grandioze afsluiting van onze nierstichtingsactie met de Veronica Drive-In Show. Vier orkesten, waaronder de Sandy Coast en de finale van de Miss Hotband verkiezing. Voor verkoop van de kaarten bij grammofoonplatenzaak Staphorst, Drieharingenstraat, Matthäuslaan, Nachtegaalstraat en de Rozenstraat. En bij Max van Praag, Amsterdamse Straatweg, Winkelcentrum De Gaart, Winkelcentrum Overweg, Steenweg en bij het station. Vergeet het niet, zondag 26 juni aanstaande in Utrecht.
3: Let op! Deuren en oren dicht! Hier komt Veronica's alarmschijf.
2: De
0: alarmschijf op 6 mei 1972 bij Veronica. Neil Diamond natuurlijk met Song Blue.

mooi of niet, soms een alarmschijf van Radio Veronica in 1972 alweer. Eentje van Neil Diamond en de Song Song Blue. We gaan live doen met de Dolly Dots met A What a Night.

Dat was de live-uitzending, de live-uitvoering, moet ik zeggen, van de Dolly Dotsier in de Gouden Oude Show. Nou, ze gaan maar door, hè, of niet soms. Er was dan getiteld What a Night. Door met de muziek. Ja, dank u wel, dank u wel. Ook een dametje, die is blond.

was dan de laatste in het eerste gedeelte van het programma. Eentje van Blondie met The Heart of Glass. Straks doen wij het tweede gedeelte. Dus ik zou zeggen, tot zometeen.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lekschieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening 2 zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama's stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen 2 metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogacar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws. De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show.
3: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

Wat een heerlijke plaat, hè? Of niet zoals deze van de heren van de Bee Gees uit de bioscoopfilm The Saturday Night Fever. Oftewel, You Should Be Dancing. Hartelijk welkom allemaal in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met nog veel meer mooie muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80, uit de vervlogen jaren van de popmuziek. Mijn naam is Johan de Graaf, Studio 2 en dit is David Bowie.

gouden jaren inderdaad. Wat een geweldige plaat, of niet soms nog steeds, van David Bowie. Met de Golden Years. Voor iedereen die vandaag jarig is, van hartelijk gefeliciteerd.

is een leuke of niet zoals deze van Cliff Richard met Congratulations. Voor iedereen die vandaag jarig is. Nogmaals van harte gefeliciteerd. De muziek kriskras door elkaar heen. Dat is altijd het motto van de Gouden Oude Show. Met de heerlijke muziekjes uit de hitkelder van het grote archief van de Gouden Oude Show. Zoals deze. Zijn van de Flower Pot Man.

0: De Flowerpot Man, zo moet je dat roepen. Ja. Muziek uit de jaren 60 hier in die gouden oude show met A Walk. A Walk in the Sky. We gaan zingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal.
1: Johan de Graaf. En de heer.

Nou, dat is toch apart of niet soms deze? Maar wow, wel leuk om nog een keertje mee te zingen met Heintje. Met jij bent de allermooiste. Door met de muziek in de show met Vanity Fair.

We hebben gebeld. We hebben gebeld met Trinity met 02345709. That's my number. We gaan even op de Franse tour hier in die rauwe oude show met Dave, met Du côté des Cisoirs.

De man van The Living Thing onder andere. Ja. Naar de jaren 60 hier in het programma. Marleen Ross en The Tune, dat staat er echt. Met de titel The Angel of the Morning. Luisteraars, de gouden oude show.

Dat was toen de tijd een dikke nummer 1 hit in 1977, als ik dat me niet vergis. Eén van de Guys and Dolls, dames en heren. You're My World. Heerlijke muziek vandaag, toch weer uit die jaren 60, uit die jaren 70 en ook uit die jaren 80. Oh, dit komt zeker uit die jaren 60 aan het geluid horen. Dat zijn de mensen van Radio Caroline, Stationstune. Maar dit is die andere hit, You've Got Your Troubles.

You've got your troubles and I've got mine. Wat een mooie of niet, dames en heren, met de Fortunes. Over mooie platen gesproken hier in het programma. Uit het grote hitarchief van de Gouden Oude Show. Hier is Tom Jones met A Minute of Your Time.

geef een minuutje van jouw tijd of niet. Zoals deze van Tom Jones met A Minute of Your Time. De man van Help Yourself. Hè. Dit is ook zo'n fantastische mooie plaat. House for Sale, ook een geweldige. Maar dit vind ik toch ook goed, moet ik zeggen. Ik heb het over Lucifer met Self Pity. MUZIEK

0: niks te veel gezegd. Wat een mooie single, of niet? Deze van Lucifer met Self Pity.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.

of Peter waren dat. Ja, zeer zeker. I meet you for ever. Hier in het programma. Bijna alweer tijd. Zo snel gaat het. Ja, als je het naar je zin hebt, gaat het altijd snel, moet je aan de tijd. Met deze van Jack Dursen.

0: is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weerdersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting. Dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één op één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft Amerikaans president Trump op social media. En ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden.
7: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
9: Hallo, wij zijn niet te houden en zijn verkozen als Monza favoriet met onze nieuwe single... Wat jouw ogen beloven. Veel luisterplezier.
7: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwaldberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting. Dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft Amerikaans president Trump op social media. En ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden.
5: Dit was het Radio Monza nieuws.
7: Monza's favoriet.
8: Hallo, wij zijn niet te houden en zijn verkozen als Monza favoriet met onze nieuwe single... Wat jouw ogen beloven. Veel luisterplezier.
7: Monza's favoriet.

0: een kapje.
1: Jongens, luisteraars, een hele goede morgen vanuit een zonnig kinderhooi. Een beetje killig, maar dat kan de pret niet drukken. Voorlopig blijft het nog droog. Misschien op het spatje regen en namiddag. Alles is mogelijk. Wij maken muziek tot aan de klok van 11 uur. Met DJ Joe. Waar je ook gaat, waar je ook staat. DJ Joe is altijd paraat. Tot 11 uur. Nogmaals, goedemorgen. Voor de mensen die aan tafel zitten of aan tafel gaan, smakelijk eten.
2: Pikt op mijn ruit. De postman denkt, ik moet snel.
1: Voor de mensen die aan het werk zijn, veel werkplezier.
2: En zwaait met zijn mes.
1: Met Radio Monza kun je overal terecht. Wereldwijd.
2: Hallo.
1: Tot in Amerika. Via satelliet uiteraard.
2: Zeg, wordt het een mooie dag vandaag.
1: Verzoekjes kunnen vandaag niet aangevraagd worden. Onze basis is streng, maar rechtvaardig.
2: Een kopje koffie.
1: Muziek, muziek, muziek moet er zijn.
2: Welk weer zal het zijn in de Kempen?
1: Van maandag tot en met vrijdag, indien de collega's dat wensen. Kan u verzoekjes, dan kunt u verzoekjes aanvragen. Indien de collega's dat wensen.
2: Hier ben ik.
1: Alles is mogelijk.
2: Zeker, het wordt mijn dag vandaag.
1: De kantine is geopend. U bent van harte welkom. Nicole is er klaar voor.

Stan van Zemang heeft al veel sterren gezien, denk ik wel. Maar helaas, ik heb er nog geen gezien. Dat is ongelukkig, denk ik wel.

liedje uit de bittere singles van Bart Kuil. Zijde voor het eerst. Jammer, ik kan niet zwemmen hoor, dat ze moet drinken. Dat kan allemaal.

Prachtige muziek uit de jaren 60, 70. The Rachel Brothers. You've lost that love and feeling. Een lekker slootje. Zaterdagmorgen, zonder zorgen. Met DJ Joe. Zoals ik al zei, plaatjes aanvragen kan helaas vandaag niet.

Dan nog ook onze collega, nieuwe collega van gisteravond. Bedankt voor de mooie muziek. En hopelijk blijft u nog lang hier bij ons, bij Radio Monza. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Met deze mooie plaat van

Houdersvalk. Houdersvalk van onze goede vriend Paul Severs. Een spijtig ongeval. We zijn van ons heen gegaan. Jammer, maar helaas. We gaan even op de Duitse tour met deze plaat van Drafi Deutscher, Mammerstein und Eisenbricht.

Uit de jaren 60, 70, deze mooie plaats van Raffi Dodger. Mambo Steinhund, Eisenbricht. Dan is hier weer Radio Monza. Nogmaals, goedemorgen.

0: uit voor vorige tijden. De Platters. Only You.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.

Ja, ja, moeder zei nee. En hij deed het toch. Van de goeie Jan Bingel. Een ode aan zijn moeder.

Op vele plaatsen, je mocht dat niet ontbreken. En dan even niet op de reis. Te vroeg van ons heen gaan, uiteraard. Maar de muziek blijft altijd bestaan hier bij Radio Monza.

We gaan er langzaam aan de tijd zijn van 10 uur. Tijd voor de nodige boodschappen en de reclames. En ik ben dus hartelijk welkom hier in de studio in de kantine. Nogmaals een goedemorgen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
3: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maaseik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
8: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
9: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Trekking van het Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue staal. Het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kallor kledingstomer, het nummer 50.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingsschakel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kuinrooi of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers.
7: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
10: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
12: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting. Dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft Amerikaans president Trump op social media. En ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen, in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Goede luisteraars, nogmaals een hele goedemorgen. Zon schijnt lekker. U bent van harte welkom hier bij Radio Monza in de kantine.
1: Als jij me aankijkt, lieve schat, wat moet ik zonder...
0: En dan kan ik gewoon het laatste gedeelte van dit programma.

Er stond al jaren op de planken. Prachtige tonen van Koning Konings. Ze mag het zeker niet ontbreken bij Radio Monza.

liefhebbers. Liefhebbers van de Duitse slagers zijn altijd niet bekend hier bij Radio Monza. De Amigos met een avond in Athene. We gaan eventjes naar Amerika met Elvis, the King of Rock and Roll. Good luck, charms, plus liefhebbers van Elvis Presley.

The King of Rock and Roll, helemaal met deze plaat van The Good Luck Charms. Er zijn altijd nog liefhebbers van The King of Rock and Roll. Good Luck Charms. We hadden eens draaien van Jean de Belge. Als ik in die oude keek, stuur naar Nederland. En naar België ook wel. Deze plaat, Jean de Belge.

Probleem is naar Nederland, terug naar Nederland. Met deze mooie plaat van Dirk Dik van Altena. Zelf een mevrouw die in Nederland woont. Ze is ook regelmatig hier bij Radio Monza. Met deze mooie plaat van geloof, hoop en liefde.

0: praten over dierbare plekjes die ik graag nog eens zag voor één keer. En als de grond lag tussen hier en mijn Holland, begon ik nu nog te lopen, meneer. Als de grond lag tussen...
1: Blijf nog altijd mooie muziek, Jan en Walter, dacht ik wel.
0: Begon ik nu nog te
1: lopen, meneer. Vooral daarna. Hopelijk is er aangekomen, denk ik wel. André Hazes, helaas is er niet meer. Hola, Sarah, Marie, oh Marie, oh Marie.

Een golden oldie uit de jaren 60. Andreas. 60, 70 denk ik wel. Buonasera, señorita.

Hij mag ook veel malen de revue passeren hier bij Radio Monza. Hij is wel op pensioen, maar hij mag toch dikwijls de revue passeren hier bij Radio Monza. En nogmaals, iedereen is van harte welkom in de kantine. We gaan dat doen met deze Lorelin. Zij is echt feestbeest, maar ze trekt zich allemaal niet aan.

Op vele festivals zijn zeker niet of wat ontbreken, maar ze niet ontbreken. Laura Lynn, een echte slagerkoningin. Zij trekt zich helemaal niet aan.

We gaan langzaam naar het einde van het programma. Ik wil de mensen bedanken die gebeld hebben. Of geluisterd hebben, denk ik wel. Want ik bel ik aan vandaag helemaal anders niet. Naar deze plaats van The Beatles. Lady Madonna. En we mogen de Formule 1 van vrienden. Mocht die Webbers, we zitten hier te ontbreken. Op tv. Ze zeggen geniet ervan.

uit de jaren 60, 68, deze op de plaats van de Beatles, Lady Madonna. We gaan eventjes naar België, naar Willy Sommers, dat is 7 Anjers en 7 Rozen. Schenken geef ik iedereen, de mensen die vandaag te vieren hebben, deze op de plaats van Willy Sommers, 7 Anjers, 7 Rozen.

Jongste mensen, mijn tijd zit er helaas op. Maak er nog een fijn weekend van. Mijn leven en welzijn er over 8 dagen. Zaterdagmorgen, zonder zorgen. Maar DJ Joe. De collega's die we vandaag op de revue passeren. Maar nog heel veel succes. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. Tot zaterdag.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerudremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerudre. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerudre-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting. Dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat de Wever al apart met zijn vicepremiers voor één op één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft Amerikaans president Trump op social media. En ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen, in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Welkom bij een nieuw uur vol muziek. Dit is het Platenpaleis. Danny Verhagen.

0: Zo heet het ondertussen 10:55. Beste mensen, welkom weer in een nieuwe aflevering van het Platenpaleisprogramma. In het zonnige voorlopig Kinrooi zijn wij tot 1 uur vanmiddag bij jullie in de huiskamer. Voor heel wat prachtige muziek, waaronder deze van Peter Schilling uit 1982. En wij draaiden uiteraard Major Tom. Beste mensen, wees welkom.
1: Dit is het Platenpaleis.

Prachtig werk van Orchestra Manoeuvres in the Dark en oftewel OMD met Live and Die. 10:50 geworden ondertussen. Welkom hier in het Platenpaleis als je nu afstemt met Danny Vragen tot 1 uur. Dit is R.E.M. en Man on the Moon.

Eventjes een 5 minuten tijd met deze heren van RWM naar de maan en dan maar weer even en dan maar weer terug. Ja, in de muziekwereld met een beetje fantasie kan het, hè? Dat weet je. Man on the Moon. Wij draaien RWM. En dit is er eentje uit een ver verleden. 1985 is dit. Dit is Sandra. Maria Magdalena.

0: Lang geleden dat ik hem nog eens een keertje gehoord had, deze van Sandra en Maria Magdalena. En dan is hij eens zo mooi om nog een keertje terug te horen.
1: In je oren, alleen maar het allerbeste.
2: Give me a beat.
1: Dit is Radio Monza.

Een van zijn handjesvol rustige nummers is deze, Domino, uit 1990. En wij draaiden uiteraard Clouseau. En deze heren kennen jullie ook maar al te goed. Dit zijn de Kreuners.

heel wat mooie nummers op hun palmares hebben ze staan. Waaronder deze, Maak me wakker voor je gaat. En wij draaiden uiteraard de Kreuners. 11:45 geworden. Terug eventjes naar een Engelstalig werk. Dit is Texas. En ze wilt geen lief, nee hoor. Alweer alleen maar een vriend. I don't want a lover.

waarom ook niet, hè? Gewoon een vriend hebben. Het is altijd is ook leuk. Dan getrouwd te zijn. Texas. And I don't want a lover. Dit is Milk Inc. Samen met DJ Philip een remix van In My Eyes.

We zijn zowat aan de helft van het nummer. We hebben nog 4 minuten te gaan, maar weet je wat, we gaan het een beetje afkorten. Want dit was er eentje van 7 minuten. In My Eyes. Milk Inc. samen met DJ Philips in een remix uit 1999. Toch leuk om naar te luisteren hoor. Het is 11:30 geworden. Dit is Silver. Ook weer een remix van ABBA. Ken je wel hè. Lay All Your Love On.

is natuurlijk het Platenpaleisprogramma van de ene genre in het andere. Zo uit ondertussen 20 minuten voor de tijd van 12 uur hebben wij hier nog heel even te gaan. Dus nog een kleine twee nummers. En dit was Silver natuurlijk. Lay all your love on me. Oh, dat was. Deze kennen we ook maar al te goed. 1979. De voorlaatste voor het Platenpaleisprogramma hier in het eerste uur. Lip sync.

En we hebben Slikkersweg 24 seconden nog hier voor Lip Inks en Funky Town. We gaan er heel even uit voor de broodnodige reclame en het nieuws van 12 uur. Maar aan de andere kant van die 12 uur zijn wij weer voor het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma. Beste mensen, blijf lekker bij ons en tot dadelijk. Dit is nog voor jullie ECDC.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue staal. Het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, het nummer 50.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kunrooi of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers.
2: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kunrooi, Natterveld 25, 3640 Kunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
1: Steger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Kunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Kunrooi. Telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels. Duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels. Datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kunrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kunrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breyer Steenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breyer Steenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
6: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza. Het nieuws.
12: Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting, dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag, dan wordt hij in het parlement verwacht. voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt, dat schrijft Amerikaans president Trump op social media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws. Welkom bij een nieuw uur. Vol muziek. Dit is Radio Monza.

6,5 minuten over 10:30, over 12 geworden wil ik zeggen. Beste mensen, welkom in het tweede deel van het Platenpaleisprogramma. Waar hij uit 1982 de spits heeft mogen afbijten, deze van Toto. En wij draaiden uiteraard Rosanna. Wees welkom.

Altijd leuk om te blijven draaien, de muziek uit de jaren 80. En deze was dus eentje, Fisher Z en So Long.

Deze Canadese, Céline Dion, kwam in 1988 uit voor Frankrijk, ondanks dat ze van Canada was. Maar dat had dan natuurlijk te maken omdat Canada historisch gezien eigenlijk een voormalig kolonie van Frankrijk is, kwam zij uit met dit nummer. Dat gaat precies niet meer goed met mijn stem. Toch nog even volhouden. Deze is ook zo mooi om niet te laten draaien en zomaar links te laten liggen. Dit is Chris de Burgh.

Altijd fijn als je deze nog een keertje kan terughoren van Chris de Burg. En The Lady in Red. En jawel, deze kennen we ook hoor. Culture Group. En Karma Chameleon.

We zitten nog altijd lekker in de jaren 80 wat betreft onze muziek. Had je al wel gemerkt, denk ik. Drukwerk draaiden wij voor jullie met Geloog tegen mij. En deze is ook zo mooi om naar te luisteren. Je kan er soms niet genoeg van krijgen. André Hazes. En geef mij je angst.

ze hebben heel wat goede nummers op hun palmarès staan. Maar de meest bekende zal deze zijn, Late at Night en uiteraard Rio. En wij hadden het natuurlijk over Maywood. En deze man kennen jullie ook, zijn best verkochte album aller tijden. Was deze Thriller.

30 november 1982 werd deze album van Michael Jackson uitgebracht. Het werd natuurlijk het populairste album van Michael Jackson en ook zijn roem werd ermee naar boven gestuurd. Dat was natuurlijk te denken. En dan kan je natuurlijk lekker lachen. Heel normaal. We hebben nog een kleine 12 minuten te gaan hier in het Platenpaleisprogramma. Dat gaan we samen doen met deze heren. More Than Talking. You're my heart, you're my soul.

Altijd fijn om een keertje terug te horen, deze van More Than Talking en You're My Heart, You're My Soul. Terug de Duitsstalige tour op. Dit is Nena. En nu getrouwd.

Ja, het is wat anders hè, dan 99 luchtballons. Deze van Nena, nu getrouwd, beste mensen, het zit erop hoor. We hebben nog een kleine 6 minuten te gaan hier in het platenpaleisprogramma. Dat is genoeg om twee nummers nog te draaien. Paul Jong, die gaat er aankomen en dadelijk Nova Star nog een klein beetje om op te vullen. Beste mensen, maak er nog een mooi weekend van. Geniet van de komende collega's achter mij. En wat mij betreft horen wij elkaar volgende week zaterdag niet. Wel de week daarop zijn wij er weer tussen 11 en 1 voor de nieuwe aflevering van dit Platenpaleisprogramma. Beste mensen, tot een volgende keer.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 0988 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
4: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neeroeteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be. Elantale Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel van Mekanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elantale Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BMW Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Na de zware rellen van gisteren in Brussel eist de politievakbond dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers. Honderden gemaskerde jongeren kaapten een vreedzame vakbondsbetoging en sloegen een spoor van vernieling. Ze staken steps en deelfietsen in brand en vernielden auto's en bushokjes. De politie kon 21 personen oppakken, onder wie 17 minderjarigen. De politievakbond VSOA eist nu dringend maatregelen. In Nederland is het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft volledig stilgelegd na een vermoedelijk nieuwe sabotage op het spoor. Afgelopen nacht brak er brand uit die volgens de Nederlandse spoorbeheerder kwaadwillig en opzettelijk was. Hoe groot de schade is, is onduidelijk. Het is de zoveelste keer in een maand tijd dat het Nederlandse spoorwegnet doelbewust gesaboteerd wordt en er is nog geen verdachte opgepakt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 doden gevallen bij nieuwe zware Russische bombardementen op de stad Zaporizhia. Er vielen ook 16 gewonden en 12 mensen zijn nog vermist. Volgens de lokale autoriteiten dropte het Russische leger 5 zware bommen pal op een woonwijk. Dichter bij huis houdt de federale politie in Brussel vandaag een grote jobdag. De instroom is nodig, want de politie wil volgend jaar maar liefst 2500 nieuwe krachten aanwerven. De belangstelling is groot. Geïnteresseerden kunnen tot 5 uur vanmiddag terecht. In Italië is de 100ste ronde van Lombardije op gang geschoten, of moeten we zeggen getrapt. Het allerlaatste wielermonument van het wielerseizoen. De start verliep woelig. Peloton weigerde aanvankelijk te vertrekken uit protest en eiste betere veiligheidsmaatregelen op het parcours. Onze landgenoot en kers vers Europees kampioen Evenepoel start als de absolute topfavoriet en stak zijn ambities vooraf al niet onder stoelen of banken. De weersverwachting, we krijgen eerst nog opklaringen, maar later neemt de bewolking toe met kans op regen 15 graden. Morgen starten we opnieuw met opklaringen, waarna het zwaar bewolkt wordt bij diezelfde 15 graden. Begin volgende week met 18 graden een pak zachter, al stijgt vanaf maandag wel weer de kans op wat regen.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ikke. Ikke schelen van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Z'n dode maskers. Allemaal voor ze stoppel zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Champeter, die stak haar kot in brand omdat ik maar langs zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een afscheur. Als die begon te branden in de maat van de pastoer, wat dat die allemaal wel.
1: Op een keer kwam een mens van een Hollandse grens. Ze zei zich schelen los, dat is normaal. Kom er niet naar mijn noos, want ik woon er in Sloes.

toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stasen stond, hoorde ik ineens, ah wel, wil je dat me doorremmen? En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die je zei, miljarden. Athee van ma, dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en athee van ma het weet, gooit ze in klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mama, dat heeft het precies al geroken. En zit er komt zelf, zit is wie is allemaal bij, hè. Paula en Rosa en Emily.

0: laatst terecht in een herencafé. En weet je wat een van die heren toen zei?
1: Oh, ik zag je laatst, Ria. Je had niet veel aan.
0: Oh, in de blad.
1: Mag ik daar vanavond bij jou eens op slaan?
0: Zeg, jij nog even.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen.
7: Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Na de zware rellen van gisteren in Brussel eist de politievakbond dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers. Onder de gemaskerde jongeren kaapten toen een vreedzame vakbondsbetoging en sloegen een spoor van vernieling. Ze staken steps en deelfiets in brand en vernielden auto's en boekjeshokjes. De politie kon 21 personen oppakken, onder wie 17 minderjarigen. De politievakbond VSOA eist nu dat de overheid dringend ingrijpt en dat de wet niet zo laks blijft, maar strenger wordt. In Nederland is het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft volledig stilgelegd na een vermoedelijk nieuwe sabotage op het spoor. Afgelopen nacht brak er brand uit die volgens de Nederlandse spoorbeheerder kwaadwillig en opzettelijk is aangestoken. Het is al de zoveelste keer in een maand tijd dat het Nederlandse spoorwegnet doelbewust wordt gesaboteerd. Er is nog niemand opgepakt. De dodental na de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is opgelopen tot 11. Onder de slachtoffers 3 kinderen. Volgens de lokale politie dropte het Russische leger 5 zware bommen pal op een woonwijk. In Brussel houdt de politie vandaag een grote jobdag. De instroom is broodnodig, want de politie wil volgend jaar 2500 nieuwe krachten. De belangstelling is groot. Geïnteresseerden die kunnen nog terecht tot 5 uur vanmiddag. In Italië is de 120ste ronde van Lombardije bezig. Het allerlaatste wielermonument van het seizoen. De start was erg woelig, want het peloton weigerde aanvankelijk te vertrekken uit protest en eiste betere veiligheidsmaatregelen op het parcours. Onze landgenoot en kers vers Europees kampioen Evenepoel startte als de absolute topfavoriet. De weersverwachting. We krijgen eerst nog opklaringen. Later toenemende bewolking met kans op een bui. Morgen starten we opnieuw met opklaringen waarna het zwaar bewolkt wordt. Bij diezelfde 15 graden. Begin volgende week 18 graden. Een pak zachter. Al stijgt vanaf maandag wel weer de kans op wat regen.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettig, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
3: Elantale muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord-Zuid-Oost-Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elantale muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BNV Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur. Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Het kernkabinet komt opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar een akkoord over de begroting en 10 miljard euro besparing. Maar alles zit muurvast. Vanochtend stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners. Inclusief een nieuwe BTW-hervorming, of we dat nu leuk vinden of niet. Maar dinsdag is de deadline. Dan moet De Wever normaal gezien zijn State of the Union geven in het parlement. Reisorganisator TUI is getroffen door een datalek, bevestigt HLN. Het is niet duidelijk hoe groot de impact is en hoeveel klanten er getroffen zijn. Ook de oorzaak van dat datalek is niet duidelijk. Verschillende klanten kregen ook al phishingberichten met hun naam, hotel en reisdatum. TUI waarschuwt zijn klanten om op die berichten niet te klikken, niet te openen dus. Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er ook veel incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen, 15 graden. Morgen opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima 15 graden opnieuw. Maandag wordt zachter, maar er is wel kans op een plaatselijke bui. Wordt dan 18 graden en voor dinsdag trouwens hetzelfde weer.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Grootste hits van toen en nu.
9: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
8: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, zo te luisteren, iets over de klok van 15 uur. Het is nog tijd voor Groot Hits. Een grote hit aller tijden. En dat dan met uw welbekende stem, DJ. En dat al meer vanuit de studio met Radio Monza te Kenroy. Meer snel wil ik dan mijn collega DJ René bedanken voor het vrijmaken van de micro, vrijmaken van de knopjes en voor zijn mooi muziekprogramma. Dank u wel, René. Maak er nog een hele fijne zaterdag van. En een goede thuiskomst. Dank u wel, René. Zo trouw luisteraars, gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor speciale verjaardagen of aangelegenheden, maar gewoon verzoekjes helaas niet meer. Wil je toch een verzoekje aanvragen? Dat kan op het nummer 089-70-21-79. Van het buitenland 0032-89-70-21-79. Ja, wil je graag een pintje komen drinken, een pappetje komen slaan, een koffietje komen drinken? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza gelegen. Op de Essenstraat 1, bezweten Kinderooi. Dus iedereen van harte welkom. Ja, ik ben erbij tot de klok van 18 uur. Met de grote en de grootste hits aller tijden. We gaan meteen de spits afbijten met Mama's Jasje. Peter van Laat met de groep Mama's Jasje. Ik zit gevangen met jou. Goedemiddag.

Stuck in the Middle with You, oftewel Ik zit gevangen met jou. De Vlaamse versie van de Mama Josje en Peter van Laat. Sir Douglas Quintet, Dynamite Woman.

Sir Douglas Quintet met Dynamite Woman, ook zeer bekend Mendocino, dat zeg ik ook graag. We hebben met Robert Palmer, Bad Jesus Loving You. Dat allemaal even in het asje kind gooien met DJ.

0: Dr. Dante, give me a noise. What a former, but kids of loving you.
1: Dit is Greatest Hits met DJ Gie op Radio Monza. Dit is Greatest Hits met DJ Gie op Radio Monza.

0: Maar alsjeblieft, geen gsm achter het stuur. Leg hem in het handschoenenkastje.
1: Een verzoek van ouders van verongelukte kinderen.
0: Zoals wij.

Ja, een goede tijd van de Sensation met de Let Me In. Oehoe, laat me binnen, Let Me In. Let Me In gaan we over naar Let's Dance van Chris Montes. Dat allemaal even een dasje kinrooien met de DJG.

Ja, doe licht meer in hersen. De familie Dalemans Plessers vieren vandaar een gouden bruiloft. Vandaar vroegen ze een plaatje naam van Nigo van Dulsen. Dus ik daarom een hele dikke proficiat dus voor de familie Dalemans uit Dulsen. Dus,

En een old hippie. Mike en de old hippies, maar old hippie. Wel een instrumentaaltje

Even tussenuit. Naar de broodnodige boodschappen. En het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Met groter en greater hits. Aller tijden. Dat allemaal even uit Asje Kinderooi. Met DJ. Zeg, blijven luisteren. Tot zo.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres: Rijksweg 770 in Dilse, Stokkem. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 8891. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Rond deze tijd zit het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid over de begroting. Bredewever moet nog steeds die 10 miljard euro vinden, maar het overleg zit muurvast. Vanochtend stuurde de Wever een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners met een aangepaste BTW-hervorming. Dinsdag is de deadline, dan moet de Wever normaal zijn State of the Union in het parlement geven. Maar of het zover zal komen is nog maar de vraag. Zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, meldt een Oekraïns energiebedrijf, en dat komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in Zaporizhia. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven. Sport Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monégasque Charles Leclerc. Door de regen waren er wel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook mogelijk een bui bij maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Maandag en dinsdag wordt zachter. Er is nog wel steeds kans op wat regen en de temperatuur die stijgt naar zo'n 18 à 19 graden.
9: Dit was het Radio Monza nieuws.
11: Grootste hits van toen en nu.
12: Dit is Greatest Hits met uw gastheer en presentator
11: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

En jij zo ook wel eens, is de klok van 16 uur gepasseerd. Hier zijn we dan weer bij jullie terug met de grote en grote zin van alle tijden. Ga dan maar even een dasje ingooien. Met de DJ. James Floyd, keep on smiling. Ja, ik ben erbij tot de klok van 18 uur.

0: Bijdrage Bobby Sutter. Met een beetje van de mix van de Fatman. Wel, Fats Domino.
1: You made for only me. My heart is just to keep.
0: De wij vervaardig aan met Billy Swan. Jiggle, Little and Rock and Roll.
1: Forever, forever.
0: Greatest is goed, dat is wel afgeleid met DJ.

Ja, zo te luisteren, we zijn weer gekomen aan een klokje van 17 uur. Dat betekent wel heel even tussenuit naar de broodnodige boodschap, het regionale nieuws. En dan kom ik weer bij jullie terug met het allerlaatste gedeelte. Weet eens het, groot zal er tijden. Dat is allemaal hier. Uit Hartje Kindergooi, de studio van Radio Monza. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476... 500-676. Dat is 0476 500-676. Dominique Kretskes.
4: Steger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeenrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keenrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keenrooi, Natterveld 25, 3640 Keenrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Keunrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Keunrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Paardenliefhebbers. Gersalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: De federale begrotingsgesprekken verlopen nog steeds aartsmoeilijk. Het kerkkabinet zit weer samen om een uitweg te zoeken. De Franstalige liberalen van de MR raken politiek steeds meer en meer geïsoleerd. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés sprak duidelijke taal bij het binnengaan over MR-voorzitter Georges-Louis Boucher en zegt openlijk dat een regeringscrisis niet uit te sluiten is. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de zware vernielingen tijdens de rellen van gisteren. Relschoppers sloegen toen verschillende bussen, trams en bushokjes kort en klein. Hoeveel de schade precies bedraagt is onduidelijk, maar de vervoersmaatschappij pikt het vandalisme niet langer. Dat zegt Laurent Vermeers van MIVB. Op de Kleine Ring in Hasselt is vanmiddag betoogd tegen het aanhoudende geweld in de Palestijnse gebieden. De demonstranten verzamelden rond de middag op het Molenpoortplein voor een mars rond het Hasseltse stadscentrum. Met de vreedzame actie wilden de organisatoren de aandacht blijven vestigen op de humanitaire situatie in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. In de haven van Antwerpen hebben de speurders een spectaculaire drugsvangst gedaan. De douane stuitte op twee containers met houtpellets, maar die waren volledig doordrenkt met vloeibare cocaïne. De exacte berekeningen lopen nog, maar na extractie zou er meer dan 1 ton zuivere cocaïne uit de lading gehaald kunnen worden. Er zijn inmiddels 4 verdachten aangehouden. Sportnieuws. Elise Mertens grijpt naast een finale plaats op het tennistoernooi van Peking. Onze landgenote moest in de halve finale haar meerdere erkennen in de Chinese thuisspeelster Qin Wenjiang. Mertens verloor in 2 sets met 7-5 en 6-2. Beter nieuws is er uit Shanghai. Daar heeft Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Deze namiddag wolken en opklaringen, maximaal 15 graden. Morgen verandert er weinig, hetzelfde rustige herfstweer. Begin volgende week, maandag en dinsdag, wordt het zachter met 18 à 19 graden. Maar de kans op regen blijft bestaan.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Voor jong en oud.
11: Groot en klein.
10: Greatest hits.
11: Met DJ Guy.

Ja, zo het wel eens iets voor de klok van de 17 uur. We zijn er weer bij jullie terug. Met het allerlaatste gedeelte. Grote weten ze het alle tijden. Laten we een kastje kind gooien met de DJ.

Dire Straits, Take Him to Heaven. Oftewel een ticket naar het paradijs. Dick van Altena, op zich zou het ook aangevraagd.

0: Ja, ja, de wind zingt met me mee.
1: Een eeuwig lied van harmonie. Waar ik ook ben.
0: Weet het is gewoon, het is wel op tijden met DJ.
1: De wind zingt met me mee.
0: Het volgende plaatje is hier speciaal aangebracht door Jan van Susteren voor alle trouwluisteraars. Dankjewel, Jantje.

Ja, jij zult er wel luisteren, want stel eens aan doen na een klokje van 18 uur. Dat betekent, het is een tijdje gekomen, een tijd van gaan. En een tijd van gaan is laatst weer gekomen. Dat was dan weer hier vanuit Harsekenhooi. In de studio van Radio Monza, Digi met Great Is It. Zo dadelijk gaan we dan twee uurtjes non-stop luisteren, want Sander ligt ziek te bed. Ik wens er heel veel sterkte en snelle genezing toe. Maar als alles goed is, dan zal het om 20 uur Jantje van Bussel worden met, oftewel DJ Voila. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het bellen. Maak er nog een hele fijne zaterdag van. Mocht je een stapje in de wereld gaan zetten, hou het voorzichtig, hou het veilig. Woensdag ben ik er weer met het programma Music Play, muziek voor ieder wat wil. Dat allemaal hier vanuit hetzelfde studio hier te Kenrooi. En dat nog vanaf de klok van 18 uur. En voor nu, so long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Bye bye, doei doei, en zwaai zwaai, fijne zaterdag en tot horen, dag.

0: is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: De begrotingsbesprekingen van de federale regering zitten muurvast. Bij het binnengaan haalde vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Ja, Georges-Louis Boucher zit zelf trouwens niet rond de tafel. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Maar dinsdag wordt De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar het is niet zeker dat die deadline wordt gehaald. Er zijn al 24 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernieling aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, zegt het Brusselse parket. De camerabeelden worden nu bekeken. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Verschillende bussen, trams en bushokjes moesten eraan geloven. De schade is enorm, maar hoeveel die precies bedraagt is nog steeds niet duidelijk. Er zijn zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook in tijdelijke stillegging door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om. Geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Quwen Jing in 2 sets. Het setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Mogelijk nog plaatselijk wat regen, maar op veel plaatsen ook droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui. Maxima 15 graden, maandag droog. En het wordt dan ook zachter. De temperaturen zitten dan rond 17 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

was iets in wat je me vertelde. Iets waardoor mijn adem werd gesmoord. Je zei dat je de tekenen

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing.
4: Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik.
3: Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
4: iedereen is van harte welkom.
3: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing.
4: The place to be.
3: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
4: The Dancing Neerouteren.
3: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing. Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
4: Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leuvelbroek 1046 te Keunrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
5: Zondag Matinee Live, op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Keunrooy. Presentatie Hans Larsson, inkom is gratis.
7: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: 24 aanhoudingen nu al na de rellen gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze heel wat vernielingen aan. En er zullen nog aanhoudingen volgen, zegt het Brussels parket. Nog in Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er wordt onderzocht of het werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen weer opgeleid. Eergisteren kwamen bij de aanval op de luchthaven 3 mensen om, onder wie een piloot. De Fransman Paul Cixous heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Cixous leed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enrique Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is erg diep moeten gaan. Jarno Wiedaar werd 13e en ook hij was helemaal kapot. Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze deed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en pakte goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. De nieuwe besttijd is nu 55 seconden 20 honderdste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Nog enkele buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met mogelijke bui. Maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en het wordt ook zachter. De temperaturen zitten dan rond 17 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws. 24 aanhoudingen nu al na de rellen gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze heel wat vernielingen aan. En er zullen nog aanhoudingen volgen, zegt het Brussels parket. Nog in Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er wordt onderzocht of het werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen weer opgelaaid. Eergisteren kwamen bij de aanval op de luchthaven 3 mensen om, onder wie een piloot. De Fransman Paul Cixous heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Cixous leed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enrique Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is erg diep moeten gaan. Jarno Wiedaar werd 13e en ook hij was helemaal kapot. Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze deed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en pakte goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. De nieuwe besttijd is nu 55 seconden 20 honderdste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanop de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Nog enkele buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met mogelijk een bui. Maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en het wordt ook zachter. De temperaturen zitten dan rond 17 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Even allemaal een goede avondluisteraars. Het is alweer toch al 3 minuten na 20 uur. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavondshow. Zoals elke zaterdag tussen 20 en 23 uur, luisteraars. Voilà. Ja, het is dan natuurlijk weer Jan van Bussel met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, hoort u meer en meer. Luisteraars, voilà. Maar eerst vooral een goede avond. Blijf natuurlijk wel genieten met Jan van Bussel tot 23 uur, luisteraars, voilà.

probeer altijd een pas te doen met deze single, met deze muziek erbij. Je luistert zo lang, maar toch een kruinje kraken. En hey, toch speciaal voor mezelf is met het Jan van Bussel te maken. Zijn natuurlijk wel deze heer van een lakere man. Luisteren zo lang. Maar de volgende singles zijn er drie bij elkaar. En alleen beluisteren weet u meer en meer. Luisteren zo lang.

1, 2, 3 singles bij elkaar luisteren. Eerst was natuurlijk wel een rocker tournament, wel Duitsstalig tournament. Rammstein, Du Hast. Daarna was natuurlijk wel deze niemand minder dan normaal met Oerendacht. En de laatste is natuurlijk wel van deze scène met kleine vogel. 3 goede singles bij elkaar. Mijn gedachten, u misschien ook al luisteraars, voilà. Maar de volgende single is te maken voor hem die vandaag jarig is. Komt onze collega B.O.B.O. luisteraars. Ik heb natuurlijk voor Bobo even te maken met de carnaval gaat beginnen. Luisteraars, voilà. Maar het is natuurlijk wel, als ik me natuurlijk wel niet vis, moet natuurlijk wel erbij pakken. De Gebroedersco, de Oktoberfest, zit er altijd bij. En toch speciaal voor alle luisteraars van B.O.B.O. luisteraars, voilà.

toch weer een goede single langs de Nederlandse kant. Ook al jaren geleden, de luisteraars. BZN is natuurlijk wel Just an Illusion, zit er nog altijd bij. En daarvoor we ook vanuit eind jaren 60 luisteren. Kenneth Heath, maar Let's Work Together. Twee goede singles bij elkaar luisteren. Mijn gedachten, u misschien ook al luisteraars. Voilà.

toch weer zo'n goede kraker. Meer dan 50 jaar geleden was natuurlijk wel de Wings, luisteraars. Gewoon weer hi, hi, hi. Weet u meer en meer, luisteraars, voilà.

En Elena is natuurlijk wel deze dame. Hey DJ, lach aan de polkaus. Dan kun je altijd tot de mooie man, de luisteraars, voilà. Maar toch een goede kaker langs de kant, de Duitse kant, de luisteraars, voilà.

er twee goede singers bij elkaar. De eerste was natuurlijk wel Duitsstalig Tormet. Peter Orlof is natuurlijk wel die zeer. Vanuit de 1970 luisters, gewone geluisters, immer wenig Josie zijn, is natuurlijk wel een titel. En de laatste natuurlijk wel Lenny Koer met de Troubadour. Twee goede singers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

Ja, toch een goede single langs de Nederlandse kant, ook al jaren geleden. Maar luisteraars, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Het zijn natuurlijk de IJsselduo, luisteraars. Er is geen bier dan in dit hoofd. Is dit wel iets anders, luisteraars? Voilà. Er komen natuurlijk wel twee singles bij ter tijd zijn van 21 uur. Eentje van de Newseekers en eentje van James Last erbij, luisteraars. Voilà. Yeah.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Je hebt toch een schöne Duitse slager, niet meer dan dit paar van je daarbij. Luisteraars, ook al meer dan 20 jaar geleden. Maar je gewoon mag luisteraars, dan weet je nu al meer en meer. Leef Marie, toch een goede kraken van je Waalse luisteraars, voilà. Maar het is eigenlijk toch al 5 minuten na 21 uur, luisteraars, voilà.

kan me natuurlijk gewoon bij zeggen, luister, bedankt voor de muziek, maar ik ben nog altijd tot 23 uur erbij, en luisteraars. Maar het zijn natuurlijk wel deze vier Zweden bij elkaar. ABBA, met gewoon nog Thank You for the Music. En daarvoor was natuurlijk wel deze van Bob en Earl met Harlem Shuffle. Twee goede singles bij elkaar, luisteraars. Voilà!

Je hebt toch drie goede singles bij elkaar. Nederlandstalig tot en met de luisteraars. Voilà. Maar de laatste zijn natuurlijk wel crazy accordeon. Ja, zijn altijd crazy met deze accordeon bezig. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Gewoon weg duwen en trekken. Weet je, meer is genoeg. Luisteraars, voilà. En daarvoor was natuurlijk wel deze van Marco Schuitmaker, de Engelbewaarder. En daarvoor waren natuurlijk wel Rossi met de volle gaas. Drie goede singles bij elkaar. Luisteraars, voilà.

is eigenlijk toch al 10 jaar, zeker meer dan 10 jaar geleden, met deze twee bij elkaar. Luister, Erik en Sanne, met deze witte paarden, ja, die zijn er altijd. Maar die zwarte, ja, die zijn er niet. Ja, luister eens, voilà.

Ja, toch drie goede singers bij elkaar. Engelstalig tot aan maar de luisteraars. Voilà. De laatste zijn natuurlijk wat Shocking Blue met Blossom Lady. De single daarvoor was natuurlijk wel deze van Smokey, I'll Meet You at Midnight. En daarvoor was natuurlijk wel de Golden Earring. Een goede kraken van je Waalse Buddy Joe. Drie goede singers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

dat toch een schöne Duitse slag om de jaren 70 luisteren, zo 1972. Jürgen Markus is nog altijd zijn naam. Mijn nieuwe liefde is wie een nieuws leven. Ja, als er nog altijd is, mogen we natuurlijk wel helemaal blij zijn tot en met de luisteraars. En daarvoor was het natuurlijk wel deze, niet meer minder dan deze... ik ben hem Boudewijn de Groot, Tante Julia luisteraars, voilà.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ja, ja, weer zo'n goede rocker, ook van eind jaren 70, luisteraars. Was niet meer minder dan steden scoorde bij je, luisteraars. Hond je bek, ja. Toch een kraken van je maanse, luisteraars. Voilà. Maar het is eigenlijk toch maar na 5 minuten na 22 uur. Blijf je natuurlijk wel genieten tot 23 uur erbij, luisteraars. Voilà.

Ja, het waren natuurlijk wel twee goede singers bij elkaar uit de Engelstalig tot en met de luisteraars. De laatste zijn natuurlijk wel de Sir Douglas Quintet met The Dynamite Woman. En daarvoor was er niemand minder dan deze Jerry Lee Lewis erbij elkaar, luisteraars. Voilà.

toch twee goede singers bij elkaar. Mijn gedachte, u misschien ook, luister zo lang. Maar de laatste is natuurlijk wel de eerste single van Niemand Minder dan Rauw en IJzer. Al 40 jaar geleden, luister. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Is wel gedanser. En daarvoor was mijn zeikenaar. Is natuurlijk wel Jimmyke, luisteraars. Ja, zeur maar lekker. Dan de twee goede singers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

door twee tijdige langzame krakers van je Waalse luisteraars, Engelstalig en Nederlandstalig erbij. De eerste was natuurlijk de Lightyear Brothers, de Love's That Loveling Feeling, en de laatste was natuurlijk wel Nederlandstalig, maar Koos Albers, Ik Verscheurde Je Foto Tot en Met. Luisteraars, voilà!

Ja, toch twee goede kakers bij elkaar luisteren. Ja, singles om nooit te vergeten. Ja, kan ik natuurlijk wel zeggen. Ik denk het wel, luister als wel. Maar de laatste zijn natuurlijk wel sweet. Maar het gewoon wat funny, funny. En daarvoor wat de Mavericks. Back in your arms again. Twee goede kakers bij elkaar luisteren als wel.

het zijn natuurlijk wel drie Vlamingen bij elkaar. Twee bij elkaar is natuurlijk wel Cliff Riley. En Luc van Mee met Ons Geheim. En de laatste is natuurlijk wel Bart Herman. Gewoon weer gele rozen. Weet je natuurlijk wel meer en meer. Al luisteraars, voilà.

0: laatste singles van dit programma luistert altijd tergend langzaam, want dan met de luisteraars, net als deze, zijn natuurlijk wel die batsenklatters luisteraars, maar een kleine zwerf zit er nog altijd bij je luisteraars. Voilà. Jammer genoeg zitten we toch tegen het einde van dit programma luisteraars. Wanneer ben ik weer? Donderdag tussen 11 en 13 uur. Voor de rest nog een leuke avond en een hele prettige nacht bij je luisteraars. Arrivederci luisteraars. Voilà.
1: Let's

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
1: Dan wij.
0: Dit is Radio Monza.
2: Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend,

0: ellende gekend.
1: Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers,
0: AC/DC,
1: Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.